Frankrijk is leider met 7 op 9, België tweede met 6 punten. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een bestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon dat nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis. En tegen 2050 stevend ons land af op 1 miljoen kinderen die bijziend zijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de optiekers in ons land. Die roepen op om myopie, want dat is de officiële naam van bijziendheid, serieuzer te nemen met preventiecampagnes en betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen draagt. Vannacht wat wolken en kans op mist. Het koelt af tot minimaal 10 graden. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten. 21 graden dan. Zondag zon en stapelwolken bij een graad of 20. En dat is ook het weerbeeld voor begin volgende week.

0: De superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte.

0: warmteshow.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
5: Oh yeah! TRL News.
6: Onze Rode Duivels hebben gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije in hun derde groepswedstrijd in de Nations League. Twee goals van Kevin De Bruyne en een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort de bondscoach Mark van Bommel.
7: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd. Misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
6: Maandag volgt de laatste groepsmatch tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst na een tweede keer geel. En nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België tweede met 6 punten. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een bestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon dat nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis. En tegen 2050 stevend ons land af op 1 miljoen kinderen die bijziend zijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de optiekers in ons land. Die roepen op om myopie, want dat is de

officiële naam van bijziendheid serieuzer te nemen met preventiecampagnes en betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen draagt. Vannacht wat wolken en kans op mist. Het koelt af tot minimaal 10 graden. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten. 21 graden dan. Zondag zon en stapelwolken bij een graad of 20. En dat is ook het weerbeeld voor begin volgende week.

0: kameel. Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe kamioneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: onze superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
5: TRL News.
6: Onze Rode Duivels hebben gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije in hun derde groepswedstrijd in de Nations League. 2 goals van Kevin De Bruyne en een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort de bondscoach Mark van Bommel.
7: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprint wedstrijd van. Open wedstrijd. Misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
6: Maandag volgt de laatste groepsmatch tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst na een tweede keer geel. En ook in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9. België tweede met 6 punten. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een bestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon dat nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis. En tegen 2050 stevend ons land af op 1 miljoen kinderen die bijziend zijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de optiekers in ons land. Die roepen op om myopie, want dat is de officiële naam van bijziendheid, serieuzer te nemen met preventiecampagnes en betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen draagt. Vannacht wat wolken en kans op mist. Het koelt af tot minimaal 10 graden. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten. 21 graden dan. Zondag zon en stapelwolken bij een graad of 20. En dat is ook het weerbeeld voor begin volgende week.

0: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercie. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercie niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@merciebvba.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: De superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL.
3: TRL News.
5: Onze Rode Duivels hebben gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije in hun derde groepswedstrijd in de Nations League. Twee goals van Kevin De Bruyne en een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort de bondscoach Mark van Bommel.
6: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd, misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
5: Maandag volgt de laatste groepsmatch tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst na een tweede keer geel. En nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België tweede met 6 punten. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een bestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon dat nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis. En tegen 2050 stevend ons land af op 1 miljoen kinderen die bijziend zijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de optiekers in ons land. Die roepen op om myopie, want dat is de officiële naam van bijziendheid, serieuzer te nemen met preventiecampagnes en betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen draagt. Vannacht wat wolken en kans op mist. Het koelt af tot minimaal 10 graden. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten. 21 graden dan. Zondag zon en stapelwolken bij een graad of 20. En dat is ook het weerbeeld voor begin volgende week.

0: lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
4: TRL News.
5: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is goedgekeurd. Na bijna 11 uur debatteren in het parlement, waarbij de oppositie het akkoord afschoot. Het gebeurde zoals verwacht, meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd naar het ziekenhuis gebracht. Onze Rode Duivels hebben gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije in hun derde groepswedstrijd in de Nations League. 2 goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
6: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd, misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
5: Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst. Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België is tweede met 6 punten. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Zombie.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercy. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercy niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk, bel 0499-24-82-22 of mail info@mercybvba.be.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL News.
6: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd, na bijna 11 uur debatteren in het parlement. Het gebeurde zoals verwacht meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze naar het ziekenhuis gebracht. En de Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. 2 goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
7: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen, de jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd, misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
6: Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst. Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België is tweede met 6 punten. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.

0: Ready.
1: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: for the love of music. This is TRL.
1: De verklaring goed.
2: Minister-president Diependalen kan zich dus weer met andere dingen bezighouden, zoals de aanstelling van een nieuwe definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val. Werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Nog nooit hebben we zoveel ouderschapsverlof genomen als in augustus. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. Een goede 118.000 Belgen deden dat. Of 1200 meer dan in augustus vorig jaar. Alleen tijdens corona waren dat er nog meer, maar toen waren er speciale regels. Omdat veel ouders thuis moesten werken en kinderen niet naar school konden. Tegen 2050 stevend ons land af op 1 miljoen kinderen die bijziend zijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de opticiers in ons land. Die roepen op om myopie, want dat is de officiële naam van bijziendheid, serieuzer te nemen. Met preventiecampagnes en betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen draagt. De co-piloot die met opzet een vliegtuig van Fly Dubai zou hebben willen laten neerstorten, had een vliegverbod in Oman. Dat meldde Amerikaanse media. Tijdens een opleiding bij Oman Air werd hij geschorst wegens zijn extremistische standpunten. Hij werd daarna bij Fly Dubai aangenomen. De man viel eerder deze week zijn kapitein aan met een mes op een vlucht naar Israël. Passagiers konden hem overmeesteren en het toestel veilig aan de grond zetten. En de Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. Twee goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
3: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd, misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
2: Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België is tweede met 6 punten. Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten dan wel zonder Kevin De Bruyne en Yuri Tielemans doen, want die zijn geschorst. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.

0: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercier. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercier niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk, bel 0499-24-82-22 of mail info@merciebvba.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas je...
2: For the love of music, this is TRL.
1: Wagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en

0: for the love of music. This is TRL.
1: Goed, de stemming was zoals verwacht meerderheid tegen oppositie.
2: 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
1: Minister-president Diependalen kan zich dus weer met andere dingen bezighouden, zoals de aanstelling van een nieuwe definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. Open VLD en CD&V hebben concrete gesprekken gevoerd om samen één partij te vormen. Dat zegt oud-Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in een interview met het Nieuwsblad. Het was in de beginperiode van de regering De Croo. Die werd gevormd in 2020. Lachaert zat aan tafel met toenmalig CD&V-voorzitter Joachim Koens en nog topmensen van beide partijen. Het is toen niet doorgegaan omdat er in beide partijen te veel weerstand was. De co-piloot die met opzet een vliegtuig van Fly Dubai zou hebben willen laten neerstorten, had een vliegverbod in Oman, dat meldde Amerikaanse media. Tijdens een opleiding bij Oman Air werd hij geschorst wegens zijn extremistische standpunten. Hij werd daarna bij Fly Dubai aangenomen. De man viel eerder deze week zijn kapitein aan met een mes op een vlucht naar Israël. Passagiers konden hem overmeesteren en het toestel veilig aan de grond zetten in Saudi-Arabië. De Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. Twee goals van Kevin De Bruyne en een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort kapitein Yuri Tielemans.
3: 3-0 winnen thuis is heel goed. Nu, we moeten ook leren uit onze wedstrijd. Bij momenten was het gewoon veel te open. Ik denk dat we in het spel meer controle kunnen behouden en dat maakt het ons ook makkelijker.
1: Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9. België is tweede met 6 punten. Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel zonder Kevin De Bruyne en Tielemans doen, want die zijn geschorst. En het is het weekend van de klant. Daarmee willen Unizo en Comeos de lokale winkels in de kijker zetten. Uit een bevraging van die organisaties blijkt dat de meeste mensen liever in een fysieke winkel shoppen dan online. Giel Sterks van Unizo.
4: De fysieke winkel is en blijft een huis van vertrouwen. Je kan er producten voelen, je wordt er aangesproken, je hebt dat menselijk contact, dus die maatschappelijke meerwaarde speelt daar heel fel een rol. En daarboven zien we dat pure online players hoe langer hoe meer ook fysieke winkels openen om dat vertrouwen toch wel te maximaliseren.
1: In heel wat winkels krijg je vandaag en morgen een attentie voor het weekend van de klant. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.

0: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar.
1: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Mijn kameel, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: TRL News.
3: Het coronavirus gaat weer stevig rond. Dat blijkt uit metingen van het Leuvense rioolwater. Wetenschappers hebben daar de hoogste.
2: For the love of music, this is TRL.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Voorzitter Egbert Laggaert in een interview met het Nieuwsblad. Het was in de beginperiode van de regering De Croo, die werd gevormd in 2020. Laggaert zat aan tafel met toenmalig CD&V-voorzitter Joachim Koens en nog topmensen van beide partijen. Het is toen niet doorgegaan omdat er in beide partijen te veel weerstand was. En in het oosten van Spanje is een dode gevallen door overstromingen. Het slachtoffer is een vrouw van 102. 90 andere mensen konden gered worden uit hun huis. Door een zware wolkbreuk viel er op korte tijd bijzonder veel regen. Huizen liepen onder water en auto's werden meegesleurd. We krijgen een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
0: We play your favorite classics. TRL. Pleasure Radio.
2: Morning Run.

om de uur bonken we weer een gat door je speakers. Want ik tune's weer fijn. De beste 90s, zeros, retro house en dance tracks. Hier op TRL Pleasure Radio. Everybody.

gezorgd. En jij hoeft enkel maar te luisteren en misschien wel te ontwaken. Het is eigenlijk al lang tijd om je nest uit te komen. Lukt het niet? Dan zeker met TRL wel, want wij draaien de beste 90s, Zero's, Retro en Dance.

0: kameel. Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

TRL hoor je natuurlijk niet alleen op 2 FM-frequenties. Nee, nee, nee. Ook via DAB Plus, kanaal 10C, zijn we in de provincie Oost-Vlaanderen te beluisteren. Leuk dat je weer afgestemd bent op je Pleasure Radio.

Mission of the Groove.

eerste deel van The Morning Run in jouw nieuwe zaterdag. Graag tot straks voor een nieuw uur en nieuw deel in The Morning Run in deze zaterdagochtend.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Het parquet van Antwerpen voert een onderzoek naar zware zedenfeiten. Het gaat om een man van 41 die zijn ex-partner zou hebben gedrogeerd en misbruikt. Je hoort Cato Belmans van het parquet.
6: In dat verdere onderzoek heeft de politie nog andere ernstige zedenfeiten ontdekt, waarbij ook twee andere slachtoffers, ook ex-partners, in het vizier kwamen. Het gaat om ernstige zedenfeiten die zich in het verleden zouden hebben afgespeeld. De twee andere slachtoffers die nu geïdentificeerd werden in het verdere onderzoek, zijn in het verleden mogelijk ook gedrogeerd en misbruikt.
5: Er zouden ook nog twee andere mannen betrokken zijn bij de feiten. Ook zij zijn aangehouden. Rusland heeft opnieuw een belangrijke brug vernield in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, dat meldt de burgemeester. Het is al de
4: For the love of music, this is TRL.
5: De afgelopen dagen is aangevallen. De vorige keer leidde dat tot

0: for the love of music. This is TRL.
1: Nacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.
0: I am ready. We play your favorite classics. TRL. Pleasure Radio.
2: Morning Run.

Welkom bij Pleasure Radio TRL. Je hoort ze allemaal voorbij komen in een sneltreinvaart. De beste 90s, zeros, retro en dance track. Fijn dat je weer luistert.

Wat de man er niet durft te draaien, draait hij lekker wel. Zo zijn wij van TRL, Pure Pleasure Radio. Hou je weer klaar voor de reeks non-stop rhythm and dance tunes.

0: mee om. Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be of bel even 0499-24-82-22. En misschien tot binnenkort, hè?
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

Nieuw uur vol Rhythm and Dance at Go-Go, daar wordt voor gezorgd. En jij hoeft enkel maar te luisteren en misschien wel te ontwaken. Het is eigenlijk al lang tijd om je nest uit te komen. Lukt het niet? Dan zeker met TRL wel, want wij draaien de beste 90s, Zero's, Retro en Dance. Zoals

0: de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkracht naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

HTRL, Your Pleasure Radio. Je kan hier de beste 90s, zero's, retro dance verwachten. En dit is weer zo'n kanjer.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeje ding@radiotrl.be.
0: En misschien ben jij binnenkort on air.
1: On air.
4: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
5: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
6: You have a name.
7: Oh yeah.
8: TRL News.
9: Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar zware zedenfeiten na een klacht van een vrouw van 50 over seksueel misbruik door haar ex-partner. Die zou dat ook hebben gefilmd. Je hoort Cato Belmans van het parket.
10: In dat verdere onderzoek heeft de politie nog andere ernstige zedenfeiten ontdekt, waarbij ook twee andere slachtoffers, ook ex-partners, in het vizier kwamen. Het gaat om ernstige zedenfeiten die zich in het verleden zouden hebben afgespeeld. De twee andere slachtoffers die nu geïdentificeerd werden in het verdere onderzoek, zijn in het verleden mogelijk ook gedrogeerd en misbruikt.
9: Ook van dat misbruik zouden beelden zijn gemaakt. Twee andere verdachten die mogelijk betrokken zijn, zijn aangehouden. Het coronavirus gaat weer stevig rond, dat blijkt uit metingen van het Leuvense rioolwater. Wetenschappers hebben daar de hoogste waarde gemeten in een jaar tijd. Je hoort virologe Elke Wollands van de KU Leuven.
11: School is nu ook terug bezig en dat virus gaat sneller over. Mensen worden meer geïnfecteerd en scheiden meer dat virus uit. Dat komt in het rioolwater terecht en dat verklaart die hoge waarde. Daarom willen wij iedereen waarschuwen die zich wil vaccineren. Is het nu de moment, want het is aan het rondgaan.
9: En net omdat het zo lang geleden is dat het coronavirus rondging, zijn we minder goed beschermd. Rusland heeft opnieuw een belangrijke brug vernield in de Oekraïnse...
8: For the love of music, this is TRL.
9: Dat meldt de burgemeester. Het is al de tweede brug die daar de afgelopen dagen...

0: for the love of music. This is TRL.
1: Dierenasielen die krijgen extra steun om uit te breiden dankzij een erfenis. Een vrouw heeft 1,35 miljoen nagelaten aan het Dierenwelzijnsfonds. Dat geld komt nu ter beschikking van asielen die willen uitbreiden. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.

zaterdagmiddag bij TRL. Als u aan tafel zit, laat het smaken. Of nog niet van een apéro, laat het ook maar smaken. Maar drink met mate, zeg ik altijd.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: For the love of music. Real music. This is TRL.

Wij draaien ze allemaal op zaterdag. Al die leuke retroplaten. 90s Zeros, je krijgt ze allemaal. In The Beach at Noon. At Weekend.

Ook tijdens de Beats at Noon het weekend hebben wij een verwendmoment. Ken je dat nog niet? Wel, dan draaien we heel simpel twee platen zonder te praten. Dat noemen wij een verwendmoment.

0: was dat weer al genieten van dat verwend momentje in het eerste deel van de Beats at Noon at Weekend. Het nieuws en het weer dat komt eraan en wij zijn er zo terug.
1: Listen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercier. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercier niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@merciebvba.be.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL News.
6: Over een half uur komt premier De Wever voor het eerst samen met zijn vicepremiers om te onderhandelen over de begroting. Een aards moeilijke opdracht. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Isolde van den Einde.
7: Het is een beetje cliché om te zeggen, maar als we kijken naar die Vlaamse begroting, dat was dan het voorrechtje. De federale onderhandelingen, ja, dat is het grote hoofdgerecht. Het gaat om grote budgettaire uitdagingen. Ik denk dat we maandag eerder wakker worden met een krizet dan met een akkoord dat helemaal afgerond is.
6: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober zou De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In het oosten van Spanje is een dode gevallen door overstromingen. Het slachtoffer is een vrouw van 102. 90 andere mensen konden gered worden uit hun huis. Door een zware wolkbreuk viel er op korte tijd bijzonder veel regen. Huizen liepen onder water en auto's werden meegesleurd. De Fly Dubai-piloot, die tijdens de vlucht zijn collega aanviel, wilde een terreuraanslag plegen. Dat zeggen speurders in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij voeren het onderzoek. De piloot viel op een vlucht naar Israël zijn kapitein aan met een bijl die zich voor noodgevallen in de cockpit bevindt. Het was zijn bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Eerder raakte bekend dat de man in Oman een vliegverbod had gekregen wegens zijn extremistische ideeën. En sport op het EK wielrennen in Slovenië heeft de Noor Elias Diebing de titel gepakt bij de junioren. Dat zijn renners onder 19 jaar. Hij kwam solo over de meet na een heuvelachtige rit van 110 kilometer. Hij sprong weg op de laatste beklimming. Vic de Smet was de beste Belg op plaats 5, Sander Willems werd 6e. En sport, de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole position in de grote prijs van Bahrein Formule 1. Het is nog maar zijn eerste pole van het seizoen, de Brit.
5: For the love of music, this is TRL.
6: De tweede tijd, WK-leider Kimi Antonelli vertrekt van op de derde plaats.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.

vrienden, welkom terug in de Beach at Noon at Weekend. Het tweede deel, ook weer veelbelovend. En we zijn onderweg naar de Super 50 met Thierry de Smet vanaf 2 uur. Maar eerst nog een uurtje samen met mij.

dan kan je ze ook op deze zaterdagmiddag. 90s Zeros. Lekker dance en trance in the beach at noon at weekend. Goedemiddag allemaal.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: For the love of music. Real music. This is TRL.

we naderen de Super 50 met Thierry de Smet. Zo dadelijk om 2:00. Maar nu zit u nog even in de Beach at Noon at Weekend.

Jawel, Plus Radio. Het is altijd genieten op zaterdag. Jawel, zotte zaterdag, zoals dat wij hem altijd noemen. Straks om 2 uur is hij er. Thierry de Smet met zijn Super 50. Zeker een aanrader.

was weer een verwend momentje om u tegen te zeggen, nietwaar? Het einde was dit van deze Beats at Noon het weekend. Wij zijn er maandag terug voor een nieuwe Dance for Dance vanaf 1 uur. Nu gaan we over naar Thierry en de Powerline Super 50. Fijn weekend!

0: TRL News.
1: Premier De Wever zit op dit moment samen met zijn vicepremiers over de begroting. Een erg moeilijke opdracht, want de federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Journalist Maarten Knuts volgt het.
2: Onder meer pensioenen, daar hebben ze nog 400 miljoen euro tekort. Ook asiel en migratie wordt dan genoemd. En de BTW-hervorming. Herinner je nog? Ja, die meeneemmaaltijden, daar was heel wat gedoe over. Maar morgen de hardere noten om te kraken. En denk dan bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg. Moeten we bijvoorbeeld meer gaan betalen als we naar de huisarts gaan?
1: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober zou De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. De Fly Dubai-piloot die tijdens de vlucht zijn collega aanviel, wilde een terreuraanslag plegen. Dat zeggen speurders in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij voeren het onderzoek. De piloot viel op een vlucht naar Israël zijn kapitein aan met een bijl die zich voor noodgevallen in de cockpit bevindt. Het was zijn bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Eerder raakte bekend dat de man in Oman een vliegverbod had gekregen door zijn extremistische ideeën. En op het Europees kampioenschap wielrennen zijn de vrouwen vertrokken voor hun wegrit. Lotte Kopecky is er niet bij en ons land heeft daardoor geen echte kopvrouw. Sandrine Tas wil alvast haar kans gaan.
3: Ik hoop me daar wel te tonen en mee te koersen, een mooie koers te rijden. En, we hebben ook de laatste jaren wel gezien dat er in het wielrennen ook soms rare dingen kunnen gebeuren. En daar moet je gewoon vol voor gaan en dat is wel mijn bedoeling.
1: De aankomst wordt verwacht rond 16:45. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.
0: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
4: Now, where should we begin?
5: All I have is a good radio voice.
6: Maybe before the next show, you could practice a few words. You kind of had just a little bit of trouble.
7: Don't worry about it. No one cares about that, honestly.
8: They're talking about on the radio.
9: No time to give up hope. Just keep going.
10: Time. Let's go. Let's go.
11: Hey, DJ!
12: Here we go!
13: Okay, ready?
14: Switch on the power.
13: Yeah!
14: Building up the beat.
15: Ja, die staat helemaal klaar, die beat.
14: Charging light effects.
13: Okay.
14: And now,
13: let's party!
0: For the love of music, this is TRL.
16: Met Jerry de Smet.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Van de hoogste op 33 staat. We hebben ook te maken met 11 stijgers, 7 stationaire platen, 23 dalers. Ook 17 Belgische producties, waarvan de 4 in eigen taal zijn gezongen. En tussendoor ook nog 3 ex-nummer 1 hits bieden zich aan in deze lijst. Zometeen gaan we van start op nummer 48 met Supermode en Tell Me Why. Maar zullen we eerst even kijken hoe de top 3 er van vorige week zaterdag uitzag. En ondertussen even Alex, Erik de Valk, Alex, yep, weg van mijn stoel hier.

0: Ja, ja. Op nummer 3 hadden we de Sexy Back van Justin Timberlake. Op nummer 2 het Lief Klein Konijntje van Henky. En er kwam een nieuwe nummer 1 aangelaaid 20 jaar geleden in de Super 50. Plus 1 week uiteraard. En die was voor Bob Sinclair. En zijn oh zo lekkere Rock This Party. Zal hij nog altijd op nummer 1 staan? Of wordt hij misschien wel vervangen door Sexy Back van Justin Timberlake? We kijken er heel erg naar uit hoe die er gaat uitzien. Onze top 3. Straks omstreeks 4:15. Maar eerst en vooral dus. Lekker terug in de tijd. 20 jaar, 2 uur lang met Supermodes en Tell Me Why. En welk zal u een keer zeggen, zie. Gewoon blijven luisteren. Want vorige week waren het de 3 grote hits. En 20 jaar geleden was het 14,5 graden. De maximum temperatuur dus. Hé, hey, niet klagen, hè, mannetjes.
1: Met Jerry de Smet,
2: nummer 48.

0: Inderdaad, Supermode en Tell Me Why. Vorige week nieuws binnen op nummer 49. Vandaag gaat het één plaats naar omhoog naar nummer 48. En zo komen we meteen bij de eerste nieuwe binnenkomer. En die staat op nummer 46. Is meteen één van de zoveel Belgische producties in de lijst. Het gaat hem over... Oh, ik wou bijna zeggen Snow Patrol, maar... mag ik nog niet zeggen. Die komt er straks aan. Ik ben nog eentje te vroeg. Want het gaat hem allemaal over een Belgisch product die vandaag binnenkomt. En dat is Reborn. Met het ozo lekker nummer Don't Ever Go. Achter de naam Reborn schuilt Born Merlan. Die we in 2004 leerden kennen dankzij Idol. Hij schopte het in de talentenjacht tot de finale. En liet daar al horen dat hij meer wilde doen dan alleen maar een klassieke popzanger worden. Na Idol ging Bjorn verder met muziek en koos hij onder de naam Reborn voor een stevige moderne dance sound. Maar ook af en toe kwam er zo'n rustige plaat van die Reborn. Want in 2006 verscheen Don't Ever Go. Zo'n beetje een zweverig nummer die me toch een beetje doet denken aan Joost Zwegers bijvoorbeeld. Van Novastar. Want daar lijkt het toch echt een beetje op die Don't Ever Go. Het was voor Born Merlan een heel andere muzikale richting dan we tijdens Idol van hem hadden gehoord. En dat maakt deze plaat vandaag toch wel een leuke ontdekking uit onze lijst van 20 jaar geleden. Is vandaag de eerste nieuwe binnenkomer van 9 nieuwe dus. Reborn. En hier is hij met Don't Ever Go.
1: Neon in de Super 50. Nummer 46.

0: suitcase in hand, unplanned. I know.
1: Nieuwe hitsingle voor Bjorn. Of moeten we zeggen Reborn, 20 jaar geleden. Don't Ever Go, het is de eerste nieuwe binnenkomer van in totaal 9 nieuwe die er te vinden zijn in de lijst. Het is ook de eerste van in totaal 19 Belgische producties. Binnen dus op nummer 46, Reborn en Don't Ever Go. 9 nieuwe binnenkomers. Tja, dat is een hele pak natuurlijk. Dus gaan er ook 9 naar buiten.

0: Gene Thomas, samen met de Eurosong for Kids. De inzending van 2006, Jong en Eigenwijs. Ze moeten de Jong en Eigenwijs toch de hitparade verlaten na 3 weken.
1: Ave Maria, cuando serás mía, si me quisieras, todo te daría.
0: Ook aan het schietgebedje van Belle Perez komt na 13 week een einde. Ave Maria, halleluja zeg ik. Een beetje jumpen, de jam-style van deze Jekyll and Hyde. En hun Frozen Flame had ook de deur uit, net zoals Belle Perez na 13 weken.
1: Take my tears and that's not nearly all.
0: Tainted Love. Ja, ik zal het maar zelf zeggen als zij niet willen. Milk Inc. En Tainted Love, de oude hit van Soft Cell, die had de deur uit na 15 weken Super 50.
1: She's a man.
0: Ik wil zo snel mogelijk van die Nelly Furtado vanaf zijn, want zoals zij zingt, she's a man-eater, wel. Ik wil graag deze lijst nog een beetje blijven presenteren, dus ik wil echt niet opgegeten worden. Nelly Furtado verdwijnt ook na 15 weken. Als de Rode Duivels gaan champion worden in de National League, het valt nog allemaal een beetje af te wachten. Crazy Frog en We Are The Champions. 20 jaar geleden zongen ze, zei het wel, uit volle borst. Maar nu is het toch een einde gekomen na 15 weken voor We Are The Champions. Deze waren wel champion 20 jaar geleden, maar wel de champions van het Eurosong Festival 2006. Lordi, Hard Rock Hallelujah. Ook zij maken een streep over hun Hard Rock Hallelujah na 16 weken. Deze Helena Paparizou doet na 16 weken de boekentour.

En dit is de negende en tevens de laatste die we lekker de deur uitschoppen en de deur achter ons dichttrekken. Deze oh zo mooie Mary J. Blige en U2 met Bono. En One, die verdwijnt na 21 weken. Maar ja, de ene zijn dood, is de ander zijn brood.

0: mooi. If I just lay here, zo prachtig. Would you lie with me and just forget the world? Maar vooral zo breekbaar. Het is tijd voor een nieuwe in de Powerline Super Top 50. Mega schijf is dit. Echt een van de prachtigste singles die in 2006 werden uitgebracht. Deze Chasing Cars van Snow Patrol. Snow Patrol was in 2006 al enkele jaren bezig, maar met Chasing Cars veranderde alles. De band die ontstond oorspronkelijk in Schotland en bracht in 1998 zijn debuutalbum uit. Een grote succes kwam er met hun vierde album, Eyes Open, dat in 2006 verscheen. Die Chasing Cars werd de tweede single uit dat album en groeide uit tot een absolute wereldhit. De song werd geschreven door frontman Gary Lightbody nadat hij zijn vader thuis... Nadat hij liever bij zijn vader thuis inspiratie kreeg voor het nummer. Het is eigenlijk een heel eenvoudig liefdesliedje. Geen ingewikkeld verhaal, maar vooral het idee om even van alles achter je te laten en gewoon samen zijn. De plaat kreeg bovendien een enorme duw in de rug dankzij de Amerikaanse ziekenhuisserie Grey's Anatomy. Of Anatomy, yeah. Waarin Chasing Cars meermaals prominent werd gebruikt. Daardoor werd het nummer ook bij een veel grotere publiek bekend. Ook in België sloeg Snow Patrol stevig toe. Chasing Cars groeide uit tot een van de grootste hits. En zou in Vlaanderen uiteindelijk helemaal doorstotten tot de top 3. Een echte klassieker dus. En ook onze tweede nieuwe binnenkomer op 45. Chasing Cars en Snow Patrol. Hier zou een liefslezer vroeger gezegd hebben. 20 jaar geleden. Snow Patrol en Chasing Cars. It's a new entry on your favorite radio program.
1: It's a hit. You don't have to love me. You don't even have to like me.

0: niet echt met een tik van muziek, dit bossy. Tja, bossy. My ass bossy. Ah, het was onze derde nieuwe binnenkomer, maar die echt met een dada, dus die Shorty en Bossy. Die Kelly is featuring Too Short met een hitsingle Bossy. Kelly's Roger kennen we natuurlijk al sinds 1999, toen ze samen met de Neptunes haar eerste grote hit scoorde met Caught Out There. Daarna volgde onder andere Milkshake en Trick Me, waarmee ze uitgroeide tot een van de opvallendste stemmen binnen de R&B en Urban van die periode. Maar in 2006 was Kelly's, moeten we eigenlijk zeggen, terug met haar vierde studioalbum Kelly's Was Here. En daaruit kwam Bossy als een van de singles. Voor deze plaats werkte ze samen met de Amerikaanse rapper Too Short, die ook de herkenbare rap in het nummer voor zijn rekening neemt. Productie was trouwens in handen van Benny Benassi, maar die Benny Benassi die heeft toch veel betere hitsingles gemaakt, zoals bijvoorbeeld Satisfaction en dat soort zaken. Maar goh, iedereen kan al een keertje een misstap maken. Het is vandaag onze derde nieuwe binnenkomer op nummer 44, Kelly's en Too Short, samen met een single Bossy. Niet met een dada dus. Tot aan de commercials gooi je nog wel mijn dada. Er staan van die 9 nieuwe binnenkomers 3 re-entries binnen. En één ervan van die 3 re-entries staat op 40. Kim Wilde en You Came. Wel, ik ben er al zie.
1: Zaterdagmiddag, de Powerline Super 50. Met Jerry de Smet.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: That's it for the commercials. Here's the music.
2: TRL.

0: Ik ben hier rustig met Erik en Polonaise gaan doen in de studio. Ja, ja. Erik, die is hier nog. Die wou deze plaat niet missen. DJ Pumpy. Of ja, Le Lac du Colimera. Le Lac du Colimera was trouwens een oude hit van, was het niet Michel Sardou destijds? Maar dit ding hoort je dus op elke trouwfeest, hè? Elke trouwfeest moet je die zakdoek in je handen nemen. Dan moet je die brokken eruit slaan. Wat je net een uur ervoor in je neushoek hebt gesnoten. Och, verschrikkelijk vind ik dat. Le Lac du Colimera. Vrienden, DJ Pumpy in de hermixte versie anno 2006. In de tweede week met één plaatswinst van 39 naar 38.
1: Het is tijd voor een nieuwe in de powerline. Super top 50.
0: Dat werd nog een keertje tijd. Hè? We hebben er maar 9 nieuwe, dus we moeten toch een klein beetje voortmaken. Want anders gaan we hier toch in tijdgebrek komen. Ik heb er in ieder geval al de nieuwe van tussen gelaten die we straks niet draaien. Nummer 36 draaien we niet. Dat zijn de Veronica's en Forever. Plaatje hebben we al genoeg gedraaid de laatste weken. Dus u kent het allemaal van buiten. En ik vind het nog niet zo'n lekkere plaat. Dus excuseer me daarvoor. Maar we zijn toe wel aan de eerste nieuwe binnenkomer. De 5e inmiddels in de lijst. En die is voor Jamilia met Something About You. En die Jamilia, voluit Jamilia Nila Davis. Die begon haar carrière al op jonge leeftijd en brak in 2000 reeds door met Money. Gevolgd door hits als Superstar en Thank You. Die we ook hier verwelkomen de afgelopen tijd nog in de Powerline Super 5 van 20 jaar geleden. Ik dacht dat die Superstar er vorig jaar of iets nog in stond. Dus, maar vooral die laatste, die Thank You, werd in 2004 een internationale hit. En zorgde ervoor dat haar naam ook buiten Groot-Brittannië stevig gevestigd raakte. In 2006 was Jamilia terug met haar derde album, Walk With Me. Daaruit kwam deze Something About You. Een nummer waarin ze opnieuw haar typische combinatie van R&B en pop laat horen. De productie lag in handen van The Matrix. Het Britse songwriter- en productieteam dat ook met heel wat andere grote popnamen samenwerkte. De singer kreeg in Groot-Brittannië een mooie top 10 notering. Maar ook bij ons vond Jamilia opnieuw haar weg naar de Super 50. Het is vandaag dus de 5.

Je hebt zo van die bands die er met twee nummers in staan. De Elite dus. En wel, kijk, deze braaf meneer is nu dankzij deze week, maar wel 20 jaar geleden, ook bij die Elite. Want hij komt binnen in de Powerline Super 50 met zijn nieuwe single, Niles Barkley. Ze noemt hier de oh zo leuke plaat. Smiley faces. En dat zou ook altijd zo leuk kunnen zijn, hè? Als je een smiley face opzet, dan wordt de wereld rondom jou echt een beetje vrolijker dan die al wat is. Achter die Niles Barkley zitten twee heel verschillende muzikale figuren. Namelijk CeeLo Green, de zanger met de opvallende stem, en producer en muzikant Danger Mouse, oftewel Brian Burton. Ze sloegen in 2006 de handen in elkaar en zorgden meteen voor een van de meest opvallende platen van dat jaar. Hun debuutsingle Crazy werd een gigantische wereldhit en stort ook hier in België helemaal bovenaan. Maar Niles Barkley, wat heb ik toch vandaag? Die was duidelijk meer dan één hit op een debuutalbum St. Elwe. Ja, wat, ik ga naar huis. Voort, salut, doei. Allee, ik herhaal even. Sint Elsewhere stond ook Smiley Faces, een veel vrolijker en meer soulvolle productie. De song speelt muzikaal met funk, soul en hip-hop en gaat over positief blijven. Ook wanneer het leven niet altijd even makkelijk loopt. De videoclip die kreeg bovendien een opvallende surrealistisch karakter. Helemaal in de stijl van die Niles Barkley. Na het enorme succes dus van die Crazy was de belangstelling voor alles wat Niles Barkley uitbracht natuurlijk ook heel groot. Ook Smiley Faces kreeg daardoor internationaal de nodige aandacht en kwam in 2006 terecht in de Powerline Super 50. En dat nog een keertje op nummer 35 als de zevende nieuwe binnenkomer. Alsjeblieft. Nee. Niles Barkley is niet jarig. Er zijn wel een paar andere jarig op deze vandaag. 3 oktober 2026. Het zijn onder andere, verschiet niet, Chubby Checker. Hij wordt er 85. De man werd bekend door zijn twistmuziek. Lindsay Buckingham van de Fleetwood Mac wordt er 77. De drummer van Motley Crue en het ex-liefje van Pamela Anderson, ex-man zelfs, die wordt 64 vandaag. Zangeres Gwen Stefani wordt er 57. En de laatste, Ashley Simpson, het zusje van, die mag vandaag 42 kaarsjes uitblazen. Dus wat zeggen we met z'n allen?

0: Ja, ja, ja. Het mag af en toe wel een keertje wat beuken op de radio. Met deze alweer wat jumpstyle van de Felix Project. En de Pirate Song. Achter die Felix Project zit de Nederlandse producer en DJ Felix van der Linden. Hij was in de dance scene vooral actief met producties die helemaal gericht waren op de clubs en de dansvloer. En in 2006 kwam hij met deze Pirate Song. Een opvallende danceplaat waarin hij het piratenthema combineerde met een stevige elektronische productie. De track die heeft de typische sfeer van de commerciële clubmuziek uit de middenjaren 2000. Een herkenbare hoek, stevige beats en vooral heel veel energie. Felix Project bleef vooral een naam voor de liefhebbers van de dance scene, maar met de Pirate Song wist Felix van der Linden ook een plaatsje te wachten in de Powerline nummer 50. Ja, 2006, het was allemaal een beetje de sfeer rond de Pirates of the Caribbean en iedereen wilde daar wel een graantje van meepikken. En dat merk je ook, hè. DJ Tiësto die deed het, maar ook deze Felix Project die deed het. Felix van der Linden dus voor de vrienden. Op 1 na hoogste nieuwe binnenkomer was dit. Met andere woorden, wij noteren nummer 33 in de Powerline Super 50 van 20 jaar geleden. En dat betekent dat wij toe zijn aan de hoogste nieuwe binnenkomer. En die staat op 29. Ik kan je nu eerst vertellen dat het een re-entry is. Dus de plaat die stond al eerder in de lijst. Vorige week verdween hij. En kijk wat gebeurt er nu. 20 jaar geleden kwam hij opnieuw binnen in de Powerline Super 50. En dan nog een keertje als de hoogste nieuwe op nummer 29. Het gaat hem allemaal over These Days. Het nummer van Ozark Henry. En achter die Ozark Henry sluit uiteraard schuilt liever de Belgische muzikant Piet Godard. Afkomstig uit Kortrijk. Kortrijk dus, voor de vrienden. Het is op zijn West-Vlaams, nietwaar? Hij begon in de jaren 90 aan zijn muzikale carrière en bracht in 1996 zijn eerste album uit. I'm Seeking Something That Has Already Been Found. Zijn doorbraak bij het Belgisch publiek kwam er enkele jaren later met de albums Birdmarks en The Sailor Not The Sea. Ozark Henry die groeide uit tot een van de meest eigenzinnige Belgische artiesten met een sound waarin pop, elektronica en alternatieve muziek mooi door elkaar liepen. In 2006 verscheen het album The Soft Machine en daaruit kwam deze These Days. De plaat laat opnieuw die typische, sfeervolle Ozark Henry sound horen. Elektronica gecombineerd met zijn warme, wat mysterieuze stem. En ook in België was er veel belangstelling voor zijn nieuwe werk. These Days kwam terecht in de Super 50 en werd opnieuw een van de herkenbare Belgische releases van dat jaar. Hoogste nieuwe binnenkomen dus als re-entry op 29. Is er hier eerst Ozark Henry. En These Days, wel, het is vandaag zaterdag.
1: Nieuw in de Super 50.
2: Nummer 29.

doet dat niet een klein beetje mijmeren naar de zomer van 2026 dit, hè? Ricky L featuring Mick. And I was born again. Ach, ik voel zo weer die zon op mijn blote bast. Op mijn blote rug ingesmeerd. Het lijf, het atletische lijf, die blinkt in de zon. En dan die buik die plotseling boven uw broekriem valt. Godverdas vervelend. Maar goed, waanbeelden en luchtkastelen bouwen kunnen we altijd. Hè? Ik heb nu geen afgetraind lichaam, dus ik hou het daar maar bij. Ricky L featuring Mick en Born Again in de Powerline Super 50. Is het een goede zet hier voor dat nummer? Want in de derde week gaat het niet zo goed meer. Van 24 naar 28, vier plaatsen moet hij toegeven. Maar het is een leuk nummer. Het is en blijft een lekkere zomerhit die van Ricky L en zijn Born Again. En weet je wat ik ook zo'n lekker nummer vind? Is dat... Oké. Sorry, excuseer me. Dat is dat de snelste stijger ook aankomt. Nou, daar moeten we rekening mee houden. Dus als we dit nu een leuk nummer vinden of niet, we moeten dit leuk vinden. Het is echt zo'n R&B-kraker, hè. U kent mij, hè. U weet dat, hè. Ik ben niet zo'n voorstander van die R&B. Maar ja, als het de snelste stijger is. En de plaats die kwam vorige week zaterdag nieuw binnen op nummer 46. En stijgt nu, 20 jaar geleden, in onze lijst. In onze retroparade met 23 plaatsen. Dan moet je hem draaien. Hier is Casey, Me and You op...

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: You have a name.
2: Oh yeah.
1: TRL.
3: TRL. News.
4: Premier Bart De Wever en zijn vicepremier zitten op dit moment samen over de begroting. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Nog tot 6 uur vanavond zitten ze daarover samen. Je hoort minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
5: Het is vooral belangrijk dat we nu tot resultaten komen, hè, dat er resultaten zijn, want we weten dat we voor een enorme uitdaging staan van 10 miljard euro. Ik denk met een portie gezond verstand, met een focus op efficiëntie, dat we echt wel kunnen komen tot een rechtvaardige begroting. We weten wat onze deadline is, dus ik denk dat we daar nu moeten verder aan werken. Ik ga dat nu binnen rond de tafel gaan doen.
4: De Wever hoopt op een akkoord tegen maandag. Op 13 oktober moet er een akkoord zijn, want dan geeft hij zijn State of the Union in het parlement. In Iran is opnieuw een betoger geëxecuteerd, dat meldt justitie daar. De man protesteerde in januari mee tegen het Iraanse regime en zou op de politie hebben geschoten. De man werd ter dood veroordeeld, onder meer voor oorlogsvoering tegen God, en dat is in Iran een van de zwaarste beschuldigingen. Dit jaar werden er al zeker 32 mannen geëxecuteerd, gelinkt aan die protesten. Nog eens 100 betogers zouden de doodstraf riskeren. En sport: op het Europees kampioenschap wielrennen zijn de vrouwen bezig aan hun wegrit. Lotte Kopecky is er niet bij. Ons land heeft daardoor geen echte kopvrouw. Sandrine Tas wil alvast haar kans gaan.
6: Ik hoop me daar wel te tonen en mee te koersen, een mooie koers te rijden. En, we hebben ook de laatste jaren wel gezien dat er in het wielrennen ook soms rare dingen kunnen gebeuren. En daar moet je gewoon vol voor gaan en dat is wel mijn bedoeling.
4: De aankomst wordt verwacht rond 4:15. Veel zon deze namiddag met wat stapelwolken en tot 21 graden. Morgen eerst grijs, daarna opnieuw zonnig bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.

0: Welkom, welkom, welkom in het tweede uur van deze Powerline Super 50. In deze meest gigantische en meest besproken retro-parade van deze week. Want hier hoor je alles wat jij wil horen. Met een vleugje van de romantiek en een vleugje van een crazy DJ. Dat ben ik. Affe. Doe normaal, zou ik durven zeggen. Het is vandaag dus 3 oktober 2026. Wij gaan terug naar 20 jaar geleden met de tweede deel van deze Powerline Super 50. Ik heb nog voor u in petto de nummers 18 tot en met nummer 1, een selectie daarvan. Ik heb nog voor u de Euro Top 100, oftewel de meest gestreamde platen van afgelopen week met de nummer 1 eruit. Ik heb ook nog voor jullie de BB Hot 100, dat is de Amerikaanse Billboard Top 100. Heb je hem? En ook daaruit de nummer 1 uiteraard. Maar eerst kijken we hoe de top 3 er vorige week zaterdag uitzag.
1: For the love of music, this is TRL.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Vorige week zaterdag op nummer 3, Justin Timberlake met zijn sexy back. Wauw, fantastisch, geweldig. Henkie op nummer 2. Hij stond de week ervoor nog op nummer 1, maar die moest hij prijs geven. Dus Henkie met zijn lief klankerijntje. En vorige week zaterdag hadden we dus een nieuwe nummer 1. Een hele mond vol. Bob Sinclair en QDB featuring The Dollar Man en Big Ellie en Makeda. Oftewel gewoon van mij, Bob Sinclair is voldoende. Rock this party, everybody dance now. Stond dus voor de eerste week op nummer 1. Zal die dus nog altijd op nummer 1 staan? Of zou misschien Kate Ryan wel een mooie praat durven maken? Of Robbie Williams met zijn Rootbox? Dat zou ook nog kunnen. Wel, blijf luisteren. Binnen 3 kwartier dan draaien we het podium plaatsen. Dan zal je misschien wel weten wat er allemaal wel of niet op de nummer 1 zou kunnen staan. Afgesproken? Oké, we gaan er helemaal aan beginnen, vrienden. Met de heetste van het moment, maar dan wel 20 jaar geleden.

0: veel, veel vuiler taal in dit nummer van Fergie en de London Bridge. Zal ze nog altijd op nummer 1 staan in de Amerikaanse Billboard van 20 jaar geleden? Wel, dan gaan we straks te weten komen. Omstreeks, laat ons zeggen, 4:15. Dan gaan we onze Billboard Hot 100 een keertje onder de loep nemen. Wat de 5 beste plaatsen waren van toen, 20 jaar geleden. En als die Fergie nog altijd bij de hoogste positie stond, dat is de vraag die we ons stellen. Kan je wel vertellen dat Fergie en de London Bridge hier in onze Powerline Supertop 50 heel goed deed. Ze was vorige week zaterdag nieuw op 30 en stijgt vandaag met 15 plaatsen naar nummer 15. En daarvoor hadden we uiteraard nog die Prison Break Anthem van Kay Styles. Ook dat was de snelle stijger in de tweede week. Van 40 naar nummer 18. Wat zijn de snelste stijgers misschien in de Europese hitlijst van afgelopen week? De meest gestreamde platen. Zullen we die eerst even onder de loep nemen?
1: Hier die ergebnisse.
2: En maintenant, les résultats.
3: Y aquí están los resultados.
4: And here are the results.
0: Wat zijn de meest gestreamde platen van afgelopen week in Europa? Dat waren op nummer 5 Training Seasons van Dua Lipa. Temper City met Self Aware op nummer 4. Een stijger op 3 dan. Great Expectations van Sienna Spyro. Jugel en Ultra Naté met Moving to the Sun. Die blijft hangen op 2. Net zoals die nummer 1 die je nu al overlangt. Ik weet niet hoor. 15 weken of zoiets op nummer 1 staat. Shakira en Burna Boy en Die Die. Ik ga er geen woorden meer aan vuil maken. Ik blijf er nog altijd allemaal de laatste tijd een beetje Die Die vinden.
5: De Euro Parade.
6: Euro Parade.
7: Euro Parade.
8: Euro Parade.

0: Mel King hier bij jouw favoriete radio, TRL, Your Pleasure Radio. We kunnen dit een beetje bestempelen als zijnde de pre-party voor het weekend eigenlijk. Hè? Als je dat allemaal goed hoort, al die lekkere dansplaten. Zoals deze Milk Inc. bijvoorbeeld. I'm gonna run, run, run, run as fast as you can. Milk Inc. in de vierde week van 10 naar 11 op de terugweg. En daarvoor, ja, we konden die twee platen niet laten liggen zonder in elkaar te mixen uiteraard. Klaus Badelt samen met Tiësto en He's a Pirate in de remix version. En de tiende week blijven we hangen op nummer 12. Oké, wie staat hier aan de deur te popelen van ongeduld? Wie? Zeg het mij.
1: Hi, I'm Nelly Furtado.
0: Ah, goedemiddag, je vrouw. Ik ben Thierry de Smet. Van harte welkom hier in mijn show. En blij dat u mag bij zijn. Ook hebt u iemand meegebracht, zie ik wel. Mr. Timberland is er ook bij met Promises. Zijn ze hier beiden in een derde week van 11 naar... waar is het toch alweer ergens...

Ja, ja. Ik dans alsof er mijn leven van afhangt, jongetje. Maxi Jazz samen met Tiësto. And Dance for Life. Het waren drie platen na elkaar, want we draaiden ook al twee platen net voor de commercial. Als je dan denkt van, hey, dat is niet van zijn gewoonte dat Thierry zoveel platen naar elkaar draait zonder zijn smoel te roeren. Ja, dat klopt inderdaad wel, want ik moet aanstaande maandag opnieuw een onderzoek laten doen naar mijn aders. Als er weer opnieuw geen vernauwingen zijn na één jaar, is er, ben ik constant moe. Ik vertel het maar even, ik geef het maar even mee. Ben ik constant moe en daarom gaan ze opnieuw een check-up doen voor hoe het zit met mijn aderen rond mijn hartstreek. Dus vandaar dus dat ik af en toe een keertje mijn wafel hou om een beetje uit te rusten tussen de platen door. Begrijpt u het? Want u mag niet vergeten, DJ spelen hier, dat is zo intensief. Het lijkt wel een kampioenschap wat ik hier aan het doen ben. Enfin, dat is nu een grapje. Oké, overlopen eens even snel. Net voor de commercials. Toen hadden we nog Promises van Nelly Furtado en Timbaland op 8. Op 7 hadden we Sister Sisters en I Don't Feel Like Dancing. En net gehoord op 6 Tiësto featuring Maxi Jazz met twee plaatsen winst in een vijfde week. Dance for Life. Ik weet niet als jullie precies kijken naar De Slimste Mens. Aanstaande maandag begint De Slimste Mens opnieuw hier in Vlaanderen. Maar in Nederland is De Slimste Mens al een week of twee bezig. En daarin hebben ze geen verschillende juryleden, maar hebben ze één jurylid. En dat is de Nederlandse schrijfster en cabaretier Paulien Cornelissen. Die zat trouwens ook een paar jaar geleden ook bij ons in De Slimste Mens. Wel, nu woensdag zag ik plotseling dat die Nederlandse schrijfster en cabaretier, dat die overleden is op 50-jarige leeftijd aan kanker. 2024 had ze al bekendgemaakt dat ze kanker had. En nu ook in de Slimste Mens zit ze ook met een petje op of een hoedje of iets. Omdat ze van de chemo is ze kaal natuurlijk. En wil ze dat een beetje camoufleren als het ware. Maar kijk, ja. Nu is ze plotseling overleden. Is ons woensdag het bericht geleverd via de krant. Cabaretier dus Paulien Cornelissen op 50 jaar overleden. Jurylid van De Slimste Mens in Nederland. Bij deze In Memoriam. Maar goed, vrienden, ik kan er ook niks aan doen. Het leven gaat verder. Net zoals deze hitlijst ook verder gaat met Kate Ryan. En Alive. Misschien nu niet de toepasselijke titel nadat ik net dit droevige nieuws heb verteld. Maar enfin, zoals ik zei, het leven gaat verder. Op 5 dus Kate Ryan en I'm Alive.

0: Kate Ryan heeft in België, in Vlaanderen dus, eigenlijk maar 2 nummer 1 hits gescoord. Dat was in 2002 met Déjà-Janté, de oude hit van Mylène Farmer die ze coverde. En ook met Je t'adore uiteraard, de plaats waar de meeste meedeed aan het Eurosong Festival in 2006. Ook dat was een nummer 1 hit voor haar. Maar voor de rest heeft ze nooit geen nummer 1 hits gehad. Zelfs deze niet, Kate Ryan, die toch wel een stevig nummer was, die Alive is wel vandaag de hoogst sorteerde Belgisch product in een 6e week. Wel op terugweg. Vorige week nog 4. En nu vandaag op nummer 5 gestrand. Ik heb er nog 4 voor je. Net hier voor we toe zijn aan het einde van deze show. En uiteraard, als we Kate Ryan op 5 hadden, hebben we nu de man op nummer 4. Wie bent u, meneer?
1: Hey, I'm Robbie Williams.
0: Oké, welgekomen in deze show. En hij stijgt in een 3e week van 5 naar nummer 4 met zijn Rootbox. Waar stond hij ook alweer?

Okay then, Robbie Williams. Okay for me, if it's okay for you. Roebucks in de derde week van 5 naar nummer 4 in de ingerichte hitlijst. Dit is de Powerline Super 50 nog tot en 4 uur. Waarin we ook een blik werpen naar de USA hitlijst. Like in America, hoe zag 20 jaar geleden de Amerikaanse hitlijst eruit? Wel, heel simpel eigenlijk, maar niet zo simpel. Op nummer 5 dan hadden we Hinder met Lips of an Angel. Van 2 naar 4 op terugweg London Bridge van Fergie. Too Little Too Late van Jojo op 3. Een hele sterke stijger hadden we op nummer 2 staan. Van 15 kwam Ludacris en Pharrell Williams met Moneymaker. Maar nog altijd op nummer 1, inmiddels voor de derde week. Daar stond Justin Timberlake met zijn sexy back. Bij ons in de lijst stond hij 20 jaar.

Ah ja, zo mensen, het liedje wat ik nu voor jullie ga zingen, dat gaat over een lief klein konijntje. Als jullie de tekst herkennen, zing hem dan maar lekker mee. Ja, ja, lief.

ja. Zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. En weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja.

0: Mijn neus.
1: Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller.

0: ja.
1: Van mijn part mogen ze de lief klein konijntje eindelijk een keertje klaarmaken met pruimen. Want ik ben het kotsbeuna nummer. Dat was ik 20 jaar geleden ook al. De Super 50. 16 weken staat hij erin. Henkie met zijn lief klein konijntje. En 20 jaar geleden net hetzelfde was het ook. 16 weken lang moesten we ernaar luisteren naar die bullshit. Van dat lief klein konijntje die een vliegje had op zijn neus. Heb je ooit van zijn leven al een konijn gezien met een vlieg op zijn neus? Noppers. Niente. Niets dus. Maar enfin, het is een kinderliedje, dus kindjes blij, ik blij, iedereen blij. Lief klein konijntje blij. En Henkie blijft hangen op nummer 2, ex nummer 1 hier dus. En daarvoor op 3 hadden we nog Justin Timberlake met zijn sexy bag. Vrienden, vriendinnen, mag je bij deze nog allemaal een prettig weekend toewensen. Veel plezier vooral straks tussen 4 en 6 met DJ Stef. Hij neemt ons weer mee naar de Land of Dance Mix. En wat ons betreft, ik neem je nog mee naar de nummer 1 van 20 jaar geleden. Die stond er toen voor de tweede week op die nummer 1. Bob Sinclair, Cutie B, The Dollar Man, Big Ali en Makeda. Met Rock This Party, Everybody Dance Now. Mannekes en vriendinnekes, graag tot volgende week zaterdag om 4 uur. De Bas

0: starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Oh yeah!
2: TRL News. De vader van Jairon trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Hij lag daarna 2 maanden dood in zijn bed in het huis van zijn vader. Maar die had nooit hulp ingeschakeld. Nadien werden ook nog sporen van ketamine gevonden in het haar van de jongen. De vader kreeg 23 jaar cel voor moord, maar nu stapt hij dus naar cassatie. Daar zullen ze nagaan of alle procedures correct gevolgd zijn. De federale begrotingsonderhandelingen zijn volop aan de gang. Premier Bart De Wever en zijn vicepremiers moeten op zoek naar 10 miljard euro. Je hoort minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
3: Het is vooral belangrijk dat we nu tot resultaten komen, hè, dat er resultaten zijn, want we weten dat we voor een enorme uitdaging staan van 10 miljard euro. Ik denk met een portie gezond verstand, met een focus op efficiëntie, dat we echt wel kunnen komen tot een rechtvaardige begroting. We weten wat onze deadline is, dus ik denk dat we daar nu moeten verder aan werken. Ik ga dat nu binnen rond de tafel gaan doen.
2: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. En in Iran is opnieuw een betoger geëxecuteerd, dat meldt justitie daar. De man protesteerde in januari mee tegen het Iraanse regime en zou op de politie hebben geschoten. De man werd ter dood veroordeeld, onder meer voor oorlogsvoering tegen God, en dat is in Iran een van de zwaarste beschuldigingen. Dit jaar werden al zeker 32 mannen geëxecuteerd, gelinkt aan die protesten. Nog eens 100 betogers zouden de doodstraf riskeren. Veel zon deze namiddag met wat stapelwolken en tot 21 graden. Morgen eerst grijs, daarna opnieuw zonnig bij 20 graden en ook begin volgende week blijft het zo.
1: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio. Be welcome. You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show live. Via TRL from 4 to 6 with Steph T. All your favorite dance tracks in the mix. Enjoy your Saturday afternoon with the Land of Dance Mix Radio Show.

de Land of Dance Mix Radio Show hier op TRL. Zometeen na 5 uur nieuws en weer krijg je nog een tweede uurtje met de beste dance tracks in de mix. Graag tot zo iedereen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.

0: producer verstand heeft van house muziek is het Robbie Rivera. Dit is hem met I Hear The Music.
1: The Land of Dance Mix. Every Saturday afternoon via TRL.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: De vader van Jairon trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Zijn vader schakelde nooit medische hulp in en liet het lichaam 8 weken bij hem thuis liggen. Hij kreeg 23 jaar cel, maar hij gaat nu dus in cassatieberoep. Een zware klap voor de moeder van Jairon.
6: Wij dachten echt van, oh, daar gaan we weer. Komt vooral ook voor mijn zonen komt het heel hard ook binnen. Door het proces hadden zij zoiets van, we kunnen het nu afsluiten. En we kunnen nu bezig met de rouwverwerking. En nu blijkt maar weer dat we dat een soort van op onhold moeten gaan zetten weer.
5: Het gerecht heeft 3 mannen uit Antwerpen aangehouden die jarenlang vrouwen zouden hebben verdoofd en verkracht. Speurders vonden 1000 beelden daarvan op de computer van een van hen. De man zelf ontkent. Je hoort zijn advocaat Jonathan Bogaerts.
7: Het wist ten stelligste dat hij strafbare feiten gepleegd heeft. Uiteraard zijn daar seksuele betrekkingen geweest, geen enkele discussie over. Maar ja, ik lees zaken als ze werden verdoofd en wat dan ook. Cliënt is formeel, ja, dat is absoluut niet aan de orde.
5: De zaak kwam aan het licht door een klacht van een ex. In de Spaanse hoofdstad Madrid komen opnieuw 10.000 mensen op straat tegen de wooncrisis. Er is een groot tekort aan woningen en daardoor stijgen de prijzen. De woningen die er wel nog zijn, worden vaak verhuurd aan toeristen. Vorige week werd er nog een vrouw van 87 uit haar appartement gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Ze mocht intussen terugkeren, maar het protest is nog niet gaan liggen. De Spaanse regering had begin deze week nog maatregelen aangekondigd, maar het parlement heeft die gisteren verworpen. En sport op het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft Roos van Otterdijk goud gepakt op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom ook meteen een nieuw Belgisch record met een tijd van 55 seconden en 29 honderdste. Van Otterdijk pakte ook al het goud op de 50 meter vlinderslag, zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. En wielrennen dan. De Nederlandse Demi Vollering is opnieuw Europees kampioen op de weg. Ze haalde het na 130 kilometer van haar landgenote Puk Pietersen die het zilver pakte. De Zwitserse Marlen Reusser werd derde. Audrey de Keersmaker was de beste Belgische op plaats 13.
8: Ik wist niet dat ik nog in de groep zat voor een top 10 te rijden. Ik dacht weer dat er rond de top 20 was, maar ja, mooi resultaat. Ik heb op het einde wel heel wat werk op mij genomen, omdat ik, ja, begin is fout zeker. Maar ik had een beetje schrik dat er nog een hele groep zou terugkomen achter ons. Ik heb gedaan wat ik kon.
5: Lotte Kopecky was er niet bij op dit EK. Zij wil zich focussen op het WK baanwielrennen later deze maand. Zonnig met wat stapelwolken. Vanavond krijgen we afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
9: The best electronic dance music right now in Urban C's radio show. Looking for the perfect beat.
10: Weer tijd voor die goede beats en de nieuwste beats. En die hoor je uiteraard hier op Radio TRL, Your Pleasure Radio met Urban C in Looking for the Perfect Beat. Dat is het zo. Tijd om die dansschoenen weer aan te trekken. En laten we zeggen, we beginnen zachtjes aan. Maar op het einde gaat het er bloeiend hard tegenaan. Een aantal deep house tracks, 2 eigenlijk dan wat New Disco en Jacking House. Je krijgt na elkaar Dizzy van Natalie.

Jack That Jazz van Funky P op Universal Records is wat je tot nu toe hoorde. En anders inmixen, een lange mix trouwens. The Beat Knox van The Muir op Rob Soul Recordings. Daarna Jacking Situation van Matthea Nomic op Matthea Nomic Music. Gangsters van Filter Frequencies op Flight Digital. En dan zowat andere reclame. International Party van Harry Romero. Sojai Sen.

dame heren, International Party van Harry Romero en Soraya Jen op Indo Warehouse. Samen met Indo Warehouse. De Roller van Jewel Kids en Low Step Up. Samen dus op Alianza. En tijd voor wat house.

terug naar 1985 van This and That, waar alle muziek beter was dan vandaag. Ik denk het niet, maar iedere generatie zijn ding zeker. Geleased op Amankai was dat El Ritmo van Earth and Days of House You I Surrender van Alicia Evelyn op Maxi Music. En de laatste house track van het programma is er nu aan het uitvinden trouwens. Een lange mix. Tom Brunlow, front of house recordings met Move Your Body. En dan nu tijd om de buk erin te gooien. Alone van Merch op Invicta, de eerste techno-track van Looking for the Perfect Beat van dit weekend. Hier op Radio TRL.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
4: TRL News.
5: Honderden artsen en verpleegkundigen zijn vandaag begonnen aan hun opleiding voor de medische reserve-eenheid. Dat is een groep vrijwilligers die ingeschakeld kunnen worden bij een grote gezondheidscrisis. Denk aan de coronapandemie. Je hoort Annelien de Sadeleer van het departement Zorg.
6: Er is altijd een periode tussen het uitbreken van een crisis en wanneer dat eigenlijk de normale eerste lijnzorg kan opschalen. En in die periode kan deze oproepbare pool van vrijwilligers worden ingezet om bijvoorbeeld te gaan vaccineren, om mensen te verzorgen, om contact tracing te doen enzovoort.
5: In totaal zijn er 4 opleidingsdagen. Er loopt een onderzoek naar voormalig premier en ex-Europees parlementslid Guy Verhofstadt, dat schrijft KNAK. Het zou gaan over de manier waarop hij stagiairs aanstuurde in het Europees parlement. Zo mogen leden daarvan hun medewerkers niet inzetten voor andere zaken, zoals de nationale of lokale politiek. Verhofstadt moet wel nog verhoord worden. Hij stopte als Europarlementslid in 2014. In de jachthaven van Blankenbergen is vanmiddag een plezierbootje volledig uitgebrand. De bestuurder, een man van 70, en zijn dochter bleven ongedeerd, sprongen op tijd in het water. Vermoedelijk ontstond de brand na een ontploffing tijdens het tanken. Er was ook heel wat rook te zien. Rusland roept op om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten. Die oproep is bedoeld voor diplomaten en buitenlanders. Rusland zegt dat het de komende periode vergeldingsaanvallen zal blijven uitvoeren op de stad en dat het er dus niet veilig is. Wie toch daar blijft, moet volgens Rusland zelf instaan voor de gevolgen. Op het WK korte baanzwemmen in Azerbeidzjan heeft Roos van Otterdijk goud gepakt op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom ook meteen een nieuw Belgisch record met een tijd van 55 seconden en 29 honderdste. Van Otterdijk pakte ook al het goud op de 50 meter vlinderslag, zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. Wielrennen dan. De Nederlandse Demi Vollering is opnieuw Europees kampioen op de weg. Ze haalde het na 130 kilometer van haar landgenote Puk Pietersen, die dus het zilver pakte. De Zwitserse Marlen Reusser werd derde. Audrey de Keersmaker liever was de beste Belgische op plaats 13.
7: Ik wist niet dat ik nog in de groep zat voor een top 10 te rijden. Ik dacht eerder dat er rond de top 20 was, maar ja, mooi resultaat. Ik heb op het einde wel heel wat werk op mij genomen, omdat ik, ja, beginners fout zeker. Maar ik had een beetje schrik dat er nog een hele groep zou terugkomen achter ons. Ik heb gedaan wat ik kon.
5: Lotte Kopecky was er niet bij op dit EK. Ze wil focussen op het WK baanwielrennen later deze maand. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Mijn kameel, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?

3, gate 4, gate 5, gate 6, 6, 6.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeje ding@radiotrl.be.
0: En misschien ben jij binnenkort on air.
1: On air.
4: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
5: Do you have a name?
3: Oh, yeah.
5: TRL.
3: I am ready. We play your favorite classics. TRL. Pleasure Radio.
5: TRL.
6: The retro works in mysterious ways. So open your ears and you will see. Open your eyes and you will hear. Anytime is a good time for the old times. Real Retro House.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
4: TRL News.
5: Federale topministers praten morgen verder over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben vandaag een hele namiddag overlegd. Het overleg is constructief verlopen, klinkt het. Maar het moeilijke werk moet nog komen, zegt journalist Maarten Knut.
6: Vandaag ging het over de nullijn. Dat zijn eigenlijk de maatregelen die in het regeerakkoord al stonden. Om te bekijken, hebben die opgeleverd wat we al hadden verwacht? En dan gaat het bijvoorbeeld over de pensioenen. En daar missen ze op dit moment nog enkele miljoenen. En die befaamde BTW-hervormingen. En daar zal het morgen ook nog opnieuw overgaan, samen met bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. De Wever wil eigenlijk dit weekend weten, ja, tot wat zijn we allemaal in staat met deze regering?
5: De deadline is over 10 dagen, 13 oktober dus. Dan wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Charleroi heeft de politie 15 huiszoekingen gehouden in een groot witwasonderzoek. 2 mensen werden ook aangehouden. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en witwassen, onder meer via spookbedrijven en valse facturen. De politie nam meer dan 160.000 euro op bankrekeningen in beslag en ook 20.000 euro cashgeld. De politie vond ook meerdere voertuigen, luxe horloges en een vuurwapen. In Beringen in Limburg hebben meer dan 50 jagers op everzwijnen gejaagd. De dieren zorgen daarvoor enorm veel overlast. Ze halen de tuinen van inwoners overhoop en ze zorgen voor gevaarlijke situaties in het verkeer. Het gaat om een drukjacht. Een groep jagers drijft de everzwijnen naar eenzelfde punt waar een andere groep jagers dan kan schieten. En die was succesvol, zegt jager Maarten Bolne.
7: Het is heel goed gegaan. We hebben ongeveer 10 everzwijnen kunnen strekken. Het exacte aantal weten we nog niet, want de tellingen zijn nog volop bezig. Maar wij zijn nu al alleszins heel tevreden. Het is effectief zo dat er vorig jaar een mastjaar was. Dat wil zeggen dat er heel veel eten in de bos was. En dat wil ook zeggen dat er natuurlijk een grotere populatie is dat jaar erop. Dus het klopt dat er meer zijn.
5: Deze maand staan er nog 2 van die jachten gepland. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg dan longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. De Belgische auteur Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur. Dat heeft de maatschappij der Nederlandse Letterkunde bekendgemaakt. Hertmans is bekend van onder meer Oorlogen en Terpentijn. Daar won hij al verschillende prijzen mee. Het is nog afwachten of hij door de schifting van het Nobelprijscomité geraakt. Dat weten we volgende week donderdag. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.

0: toen ik op de 300 meter van de meet kwam en ik voelde Van Verde aangaan, toen wist hij dat ik één of twee ging zijn. Ik wist dat ik hem nog ging passeren, maar ik dacht eerst aan mijn cue of petakje in het wiel zat. Ik deed even niet omkijken, ik ben gewoon vol doorgegaan. Ik heb zelfs op 20 meter nog een tand bijgestoken of zo, omdat ik niet zeker was. Maar ik besef het nog niet goed, denk ik.
1: In het koor of in het centrum, Valverde zet zich recht. Tombone komt eruit. Tombone pakt nu over. Tombone over Valverde. Tommeke, Tommeke, Tommeke, wat doe je nu? Tombone gaat wereldkampioen worden. Tombone gaat wereldkampioen worden. Tombone op één. Tombone op één. Tombone.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
3: TRL News.
4: De federale topministers praten morgen verder over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben vandaag een hele namiddag overlegd. En dat is constructief verlopen, klinkt het. Maar het moeilijke werk moet nog komen, zegt journalist Maarten Knuts.
5: Vandaag ging het over de nullijn. Dat zijn eigenlijk de maatregelen die in het regeerakkoord al stonden. Om te bekijken, hebben die opgeleverd wat we al hadden verwacht? En dan gaat het bijvoorbeeld over de pensioenen. En daar missen ze op dit moment nog enkele miljoenen. En die befaamde BTW-hervormingen. En daar zal het morgen ook nog opnieuw over gaan. Samen met bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. De Wever wil eigenlijk dit weekend weten, ja, tot wat zijn we allemaal in staat met deze regering?
4: De deadline is over 10 dagen, 13 oktober dus. Dan wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Charleroi heeft de politie 15 huiszoekingen gehouden in een groot witwasonderzoek. Twee mensen werden ook aangehouden. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en witwassen onder meer via spookbedrijven en valse facturen. De politie nam ook meer dan 160.000 euro op bankrekeningen in beslag en ook 20.000 euro cashgeld. De politie vond ook meerdere voertuigen, luxe horloges en een vuurwapen. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zegt lokale media. De vrouw kreeg dan longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact was gekomen zitten nu in quarantaine. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook volgende week, begin volgende week blijft het zo.
3: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
6: TRL. 90s Forever presents.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.